uitzichtloos. Straks is het voorbij, geen reden voor de nacht. Voor heel dichtbij, ik zie hoe het gebeurt en kan er niets aan doen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen

0: Alle bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 8

0: 10 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: ZFM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden.

0: Overdag is het bewolkt, het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Maar nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.

0: Fugees bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag dinsdag 22 september inmiddels alweer. Welkom bij deze radio-uitzending van deze dinsdagmorgen, ja. Ja, ik heb het net ook gehoord, het nieuws. Het was toch wel iets meer opgeleverd, hè, die spulletjes van Brigitte Bardot, hè. Ja, men dacht eigenlijk €50.000 dat het op zou leveren. Maar het is inmiddels €900.000 meer geworden. €954.000, hè. Ja, 20 keer zoveel als wat men eerst dacht. Ja, in Parijs zijn 280 persoonlijke bezittingen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. Er is van alles verkocht. Een zelfportretje van de actrice, een typemachine, meubels, kledingstukken, muziekinstrumenten. Ja, het is onvoorstelbaar. En ook heel veel servies, hè. Ja. Ja, de set van twee hondenhalsbanden met een naamplaatje. En ook het telefoonnummer van Brigitte Bardot werd geschat op een waarde van €30. Ja, een Russische koper die bood er bijna €10.000 voor. Ja, het zelfportret werd verkocht voor bijna €40.000. En een typemachine die ze gebruikte voor haar autobiografie, die ging voor bijna €5.000 weg. Hè? Ja. Ja, er zit een herinnering bij elk voorwerp van Brigitte Bardot. Een gebeurtenis of een belangrijke fase in haar leven, zo zegt de assistent van Brigitte Bardot. Ja, samen vertellen ze het verhaal van zowel de vrouw als de legende. Ja, ja, de Stichting Over Dierenwelzijn die gaat er zeker van genieten, want heel veel geld gaat daar naartoe. Ja, een deel gaat dus naar de Stichting, een Franse dierenbeschermingsorganisatie. Ook gaat er een deel naar de zoon van Bardot, de 66-jarige Nicolas Jacques Charrier. Ja, de verkoop is een logische vervolg op de verkoop die ze zelf in 1987 al had georganiseerd met haar meest waardevolle bezittingen om haar stichting op te richten. Zo heeft de directeur gezegd van de Bardot Foundation na afloop van de veiling. Hè? Ja. Ja, het Franse filmicoon, hè. Spulletjes zijn de deur uit. Dus ja, als je ze nog wil hebben, dan lukt dat niet meer. Want ze zijn al verkocht. Er zit een briefje op, hè. Is al verkocht, ja. Goh, het is onvoorstelbaar, hè. Zoveel spullen verkocht kunnen worden voor 940. Ja, sorry. €954.000, hè. Jongens, jongens.
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet. En ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit.
0: Zo is het. Goedemorgen. Brigitte Bardot, maar liedje draaien dan.

0: Live of ga.
1: Een 19-jarige Bas, deze Belgische zanger en sfeermaker uit Westmeerbeek. Dat ligt in België. Ja, hij probeert zo de Nederlandse pop- en feestmuziek, zeg maar, tegemoet te komen. Hij is al bezig om een fikse stempel te drukken op de Vlaamse en Nederlandse muziekscene. Ja, je hoorde Blijf of Ga van Liaro, hè? Ja, Liaro, jongens. Wat een muziek. Heerlijk, ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 22 september. En we zitten natuurlijk in de week van Bob Marley.
2: Doe maar Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
1: De hele week opstaan met Bob Marley.

0: wat is dit?
1: Als ik nou
2: elke werkdag
1: in je overga.
2: Erik in de ochtend.

0: lekker, hè? Al die oude knijters, hè? Van wanneer duren nog lekker. Ja, Toto FK hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Deze dinsdagmorgen. Goed, er is weer veel gebeurd. We gaan even kijken naar het nieuws van vandaag. Ja, bij een grootschalige internationale politieactie zijn 490 personen opgepakt. De operatie was onder leiding van de Belgische politie. Nou ja, wereldwijd hebben 34 landen meegedaan. De operatie die heette Atlas Nexus richtte zich op bendes in de drugshandel, de vuurwapenhandel, de mensensmokkel, milieucriminaliteit en vervalsing van documenten. Ja, een groot deel van de arrestaties werden gedaan in Costa Rica. Daar zijn 375 verdachten opgepakt. Op hetzelfde moment vond daar de grote politieactie in de geschiedenis van het land plaats tegen een netwerk dat verantwoordelijk is voor de smokkel van cocaïne naar Europa. Ja, in Latijns-Amerika en de Caribbean is in totaal 156,9 ton drugs in beslag genomen. Ja. En de vrouw werd afgelopen donderdag anoniem gebeld door een nepagent. En zo meldt de politie maandag op de website. Volgens de man was de vrouw eerder op straat achtervolgd, waarna ze werd verzocht de ramen en deuren te sluiten. De nepagent vertelde dat de politie later aan de deur zou komen om spullen op te halen. Ja, en ze is erin getrapt, want kort daarna stond een nepagent voor de deur en vroeg hij naar al het spaargeld van de vrouw. Nou, ze heeft hem in totaal een bedrag van 35.000 euro gegeven aan contant geld. Ja, dat geld had ze gespaard voor haar kinderen. En ja, dat heeft ze dus aan die nepagent meegegeven. En ja, de politie die had de verdachte duidelijk op camera. Ja, de beelden van de man zijn eerst een beetje onherkenbaar gemaakt. Maar ja, ze kregen hem maar niet te pakken. Later hebben ze hem herkenbaar neergezet. En dat leidde uiteindelijk tot een aanhouding in Deventer. Nou ja, de verdachte zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voor de rechter voorgeleid. Ja, nepagent. Maar ja, 35.000 euro contant geld in huis. Dat is wel heel erg veel, hè? Ja. Goed, vandaag het weer in het zuiden. Kan de zon waarschijnlijk even doorbreken. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen dan is er meer zon, maar ook kans op wat regen. De meeste buien zijn voor het noorden weggelegd. Vandaag over het algemeen een goede dag. Ja, afgelopen nacht was het fris. Het werd ongeveer 12 graden. En ja, vooral in deze morgen aan het begin kan het een klein beetje grijs zijn. Hè? Maar dat klaart langzaam op, hè? Dus komt helemaal goed. Nou, en dan hoort er bij een grijze dag, als hij zo begint, dit liedje bij. Ray Charles en Ways Blues. Ina, de dagtopper.
1: Tell me, baby. Tell me the truth. Tell me.

0: begint goed met Erik in de Morgen.
1: Dit is de dagtopper.
2: Hallo?
3: Yo, ik heb even nagedacht. Van

niemand mag dit weten. En je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochje, maar gedraag me als een vent.

moet altijd een klein beetje aan Scooby-Doo denken als ik Shaggy moet afkondigen. Ja, ik moet altijd aan Shaggy denken van Scooby-Doo, hè. Ja. Je hoorde ook Carolina van Shaggy voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, er is momenteel een afvalverwerker in Dingsperlo, in Gelderland. Daar heeft een afvalberg in de fik gestaan. Ja, de veiligheidsregio die meldt nu dat het vuur onder controle is. De brandweer is na verwachting nog wel wat bezig met wat nablusactiviteiten. De afvalberg die bestaat uit hout- en snoeiafval. Ja, volgens de brandweer was de brand aan het woeden in een gebied van zo'n 20 bij 30 meter. Ja, hoe het vuur uiteindelijk kon ontstaan is onduidelijk. Niet ver van de brand staat een benzinepomp. Daar werd de noodstop ingedrukt. Dat betekent dat er geen brandstof meer werd aangevoerd. Ja, de brandweerlieden die hebben ook het tankstation afgeschermd met een zogenaamd watergordijn. Dat is een sproeier die een barrière van water vormt. Ja, er zijn veel brandweerlieden die geholpen hebben met het blussen van de brand in Gelderland. Onder andere ook brandweerlieden uit Duitsland. Ja, het terrein ligt namelijk dicht bij de Duitse grens. Ja, de veiligheidsregio die meldde ook dat het hout wat in de fik stond en het snoeiafval met een kraan uit elkaar werden getrokken, zodat het beter geblust kon worden. Ja, hoe de situatie nu is in het plaatsje Dingsperlo in Gelderland, dat is niet duidelijk, maar de brandweer is nog wel eventjes druk vandaag om het een en ander na te blussen, hè, want dat kan nog een tijdje doorsmeulen daar. Hè. Zo dadelijk een liedje van Bob Marley, want we zitten in de Bob Marley week. Hè. Maar eerst Johnny Logan, heel wat anders.

Songfestival, hè. En rond toen ook nog een keertje. Ja, lekker was dat. What's another year, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is nou eens tijd voor een Bob Marley plaatje, want ja, we hebben er weer eentje. Vijftig jaar Positive Vibration. Dit is de Bob Marley week. We zijn toe aan plaat 2, want gisteren hebben we er ook een eentje gedraaid, hè. Bob Marley noemde de reggae ooit een keer de muziek die je niet alleen hoort, maar ook voelt. In 1976 zong hij daar misschien wel zijn duidelijkste reclameboodschap voor, roots, rock en reggae. Ja, het nummer stond op de Rastaman Vibration en werd bijzonder actueel. In 2026 verscheen Roots Rock Reggae Live at the Hammersmith. Een historische live-opname van Bob Marley en de Wailers uit 1976. De opnamen die een halve eeuw oud zijn, maar nog altijd klinken alsof Bob Marley ieder moment het podium op kan lopen. Dus de volume mag verder open. Dit is Bob Marley met Roots

Het mag nog steeds, hè. We zitten nog steeds in september. Dus Earth, Wind & Fire met september mag nog steeds. Dit was trouwens de versie uit 1999, hè. De iets latere versie van Fats & Small. Ja. Goed, nog even de laatste berichten. In een appartement in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren die leefden in slechte omstandigheden. In een woning van ongeveer 50 vierkante meter. De deurwaarder en de politie die hebben ook een dierenorganisatie ingeschakeld. Omdat de huur, uit zijn woning was gezet. In het district waar hij woonde. Het appartement was verwaarloosd. Het stonk ook naar urine. En in de vriezer werden meerdere dode katten gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered. Maar een aantal tientallen niet. Omdat er in de opvang geen plek meer is. Dus men zoekt daar in Parijs opvangadressen. En Paulien Cornelissen heeft afgelopen maandag in de eerste aflevering van De Slimste Mens verteld hoe het met haar gaat. De presentator Herman van der Zand die opende de aflevering door te zeggen dat Cornelissen er anders uitzag dan in het vorige seizoen. Maar ja, Cornelissen die vertelde daarna dat ze tussen het vorige en het nieuwe seizoen chemotherapie heeft gehad. Ja, in 2024 maakte ze al bekend dat ze kanker had. Nou ja, door haar ziekte moest ze toen haar theatertournee voor de voorstelling Comma afzeggen. Paulien Cornelissen dus, de eerste aflevering te zien van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Ja, het is vandaag de dag van de heilige Mauritius. Hij luidt de periode van stormen in. Ja, vertoont Sint Mauritius klaar. Vele stormen, verwacht u maar. Zo staat er op de tegeltjes. En vanaf vandaag zal ook onweer weinig onheil aanrichten. Want na Mauritius brengt de donder zelden schade. Nou, dat zijn toch leuke dingetjes voor de mensen, hè? Zou ik bijna willen zeggen. Het is ook druk op de weg. Als je de A1 hebt, Apeldoorn, Amsterdam, Zethovenbosch, Utrecht. De A4, bij knooppunt Prins Klausplein is het aansluiten geblazen. Horen Zaanstad, Gorinchem, Rotterdam, de A15. En ook Hoek van Holland, Gouda is het druk. Breda, Gorinchem, daar staat het vast. En ook Dordrecht, Papendrecht op de N3. Daar is het aansluiten geblazen, omdat daar aan de weg wordt gewerkt. En tot besluit ook nog een keer Spijkenisse, Oostvoorne. Bij Brielen en Kruilingen, Gors, daar staat 3 kilometer file. En dat zal ook nog een tijdje duren, want dan worden de rijders omgeleid via de Zuurhofbrug. Ja, dus het is ook nog een keertje druk op de weg vandaag.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n €954.000 opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, 2 gitaren, haar typemachine en 2 hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
6: Van harte welkom. Schakel maar in.
1: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

Wayne Wonder, No Letting Go. Ja, hij is geboren in 1972. Hij komt van Jamaica. Hij is een reggae, dancehall en R&B-artiest. Ja, wereldwijd is hij met dit liedje doorgebroken in 2003. Dus dat is even geleden. Goedemorgen, het is dinsdag 22 september, het tweede uur van Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM is weer een feit geworden. Welkom bij dit ochtend Radio Feuton. Ja, nou ja, vandaag staat er weer veel op de reep. Het gaat weer veel gebeuren. Ja, de Canadese provincie Brits Columbia, die gaat het Amerikaanse techbedrijf OpenAI aanklagen in verband met een schietpartij eerder dit jaar. De dader vroeg namelijk de chatbot van het bedrijf om advies bij de daad. Volgens de Canadese provincie had de schietpartij voorkomen kunnen worden. Ja, de 18-jarige Jesse van Rootselaar werd voor de schietpartij al opgemerkt door het bedrijf vanwege de gewelddadige inhoud van de gesprekken die ze voerden met ChatGPT. Maar volgens OpenAI was de dreiging niet groot genoeg. En ja, de politie die was toen ook niet ingeschakeld. Dat hadden ze dus beter wel kunnen doen. Nee, op 10 februari schoot Van Rootselaar 8 mensen dood in de plaats Tumblewitch en pleegde daarna zelfmoord. Ja. Ja, en bij de Verenigde Naties in New York ontmoeten president Trump en de Oekraïense collega Zelensky elkaar. En het handelsverbod voor goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden gaat in. Ja. Goed, het weer in de Langstraat begint de dag wat met mist. Maar de mist die lost langzaam op in de regio Waalwijk, Heusden, Dongen en Tilburg. En daarna verloopt de dag overwegend grijs. In het noorden kan er wel wat lichte regen vallen. In de Langstraat kan de zon ook nog af en toe erop breken. Het wordt vandaag 17 tot en met 20 graden. En dit is ook lekker, hè? John West.

0: mensen hebben hier opgesloten. Lekker schuifelen met je verliefde. Ja, goed. Yo, de Junelords en Prins Mohammed en Someone Loves You, Honey. Ja, dat is voor de wekker wakker op deze dinsdag. We zijn vandaag de Nationale Koffiedag. Ja, het is een initiatief van Fortune Coffee om onder het genot van een kopje koffie ondernemers bij elkaar te brengen. Ja, het is vandaag natuurlijk ook zeg maar de koffiedag voor de werknemers. Dus ik zou zeggen, pak vandaag maar een extra bakje koffie. Geeft helemaal niks. Je hebt een excuus, hè. Het is vandaag de Nationale Koffiedag, hè. Ja, een officiële feestdag in Nederland. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We zitten deze week in de Bob Marley Week. We hebben veel leuke liedjes klaarstaan voor en van Bob Marley. En er komt hier weer eentje aan.
1: Onderweg, thuis en op je werk.
2: Altijd. Nog voor de wekker wakker.

Nicole uit de jaren 80. Dat was een grote hit. Ze had ook haar debuutalbum wat toen verscheen. Dat was What About Me. En daar kwam toen Don't You Want My Love vanaf. En dat werd een hele grote hit in heel Nederland. Ja, en ook daarbuiten trouwens. Hè. Ja, het nummer was trouwens geschreven door Aldo Nova. En geproduceerd door Lou Page. Ja, en dat verscheen weer op het debuutalbum van haar, What About Me. Hè? Zo moet ik het eigenlijk vertellen. Goed, Don't You Want My Love. Ja, van Amerikaanse zangeres Nicole McLeod. Maar ja, ze had haar achternaam niet zo lief. Dus dacht ze van, weet je wat, ik ga alleen als Nicole door het leven. Ja, zo kan het, hè. Voor de wekker wakker. Ja, in de Britse kolonie Sierra Leone wordt de slavernij afgeschaft op deze dag in 1927. En de musical Fiddler on the Roof. Die beleeft zijn première op Broadway. Het is de eerste van ruim 3242 voorstellingen. En Glynis Grenfell is voor het eerst op tv in 1964. Het is een Amerikaanse detective serie en laat het werk zien van de advocaat Grenfell, die de onontkoombare neiging heeft om in misdaadzaken te belanden. Ja, 1964 was dat dus. Hè. Was het al een grote hit op de tv. Hè? Ja. Goed. Voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag. We zijn 22 september. En een liedje binnengekregen van Giuliano Brandt. Die heeft een liedje uitgebracht. En dat heet Sombrero. Was eigenlijk een zomerhit, maar is net te laat uitgekomen. En daarom hoor je het liedje ook nu pas bij Voor de wekker wakker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doornse carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidsfeestje de deuren sluiten omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk & Muk. Omdat Puk & Muk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Nick Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varelen met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat
2: FM. Hey Erik, goedemorgen. Eerst een heerlijk bakje koffie.
3: The Breakfast.

niemand mag dit weten. En je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend.

Hij is 25 jaar. Hij komt uit... ja, let op, zoek hem nog eventjes op de kaart. Daar komt hij aan. Wieringerwaard. Ja. En het is vandaag de dag topper. En je hoorde achter in de rij van Roy Balder. Ja. Begin september bracht hij zijn tweede officiële single uit. Zijn debuutsingle, Hij Mag Weer. Die werd al eerder dit jaar uitgebracht. Ja, hij begeleidt zichzelf, en dat is wel bijzonder, zelf op de gitaar. En dat maak je bij zulke zangers vaak niet mee. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag. Welkom op Langstraat FM. Het is 10 minuten over 7:30. In het marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York ontmoeten vandaag de Amerikaanse president Trump en Zelensky elkaar. De Oekraïense president heeft hoge verwachtingen van het babbeltje. Ja, deze ontmoeting zou veel kunnen veranderen. Zo is er sprake van diplomatiek momentum, zo zei hij eerder. Ja, en in Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat om producten die gemaakt worden door kolonisten die in Palestijns gebied wonen. Ja, de Tweede Kamer die heeft erom gevraagd om een dergelijk verbod, en het gaat dus vandaag in. En in Rotterdam vindt de uitvaart van de 51-jarige Alfredo Gulu plaats. Hij overleed op 12 september op de zaterdag, nadat agenten op zoek naar een gestolen fatbike hem staande proberen te houden. Gulu die vluchtte toen, en bij de arrestatie die volgde werd hij onwel en stierf hij. En later bleek dat hij niet op de gestolen fiets reed waar de politie naar op zoek was. Maar ja, hij was wel gevlucht, want hij had geen identiteitsbewijs bij. Ja. En het boek Zwanenzang van Charles Spencer, de broer van de Britse prinses Diana, komt uit. Nou ja, Diana, de moeder van de prinsen William en Harry, kwam in 1997 om bij een auto-ongeluk in Parijs. Dat zijn een beetje de belangrijkste nieuwspunten van vandaag. En dit is Kenny Loggins, en this is it.

0: met deze morgen Erik van Vliet.
1: Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou.
2: Langstraat FM.
3: Doe maar Bob Marley. Bob Marley.
4: De hele week opstaan
5: met Bob Marley.
6: De hele week opstaan met Bob Marley.

hij is van de Kelly Family, hè? Hij is lekker solo gegaan en ja, hij heeft een leuke flitsschijf vandaag. Want hij is tot 26 september sowieso de flitsschijf. En ja, het is een leuk liedje, wordt lekker opgepakt. Wordt veel gedraaid op verschillende plekken op de radio, hè? Ja, goed, Michael Patrick Kelly en Feel My Love. Ja goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag 22 september. Welkom bij het ochtendradio Feuilleton. Ja, het is vandaag de vierde dinsdag van september. Ook de apothekersassistent staat vandaag in de picture. Extra aandacht tijdens de dag van de apothekersassistent. Hè. Dus moet je vandaag een medicijn ophalen. Zet haar even in het zonnetje of geef een bosje bloemen. Wie zal het zeggen? Ja. Goed, het nieuws vandaag. Jihadist Salah Abdeslam mag de Franse isoleercel niet uit. Hij is dat aan het proberen via de rechter, maar ja, de rechter ging daar niet in mee. Hij is de enige terrorist die de aanslagen in Parijs in 2015 heeft overleefd. Ja, Abdeslam zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting voor de radicaal-islamitische aanslagen in november in de Franse hoofdstad. De aanslagen waren gericht op onder meer concertzaal Bataclan en stadion Stade de France. Er vielen in totaal 130 doden en honderden gewonden. De terroristen schoten op slachtoffers en brachten bomgordels tot ontploffing. Ja, Abdeslam sloeg als enige overlevende op de vlucht en werd in maart 2016 opgepakt in Molenbeek in België. Hij kreeg toen levenslang opgelegd en hij mag niet eerder de cel uit. Nee. Ja, misschien heb je het een beetje gevolgd. De spullen van Brigitte Bardot die zijn verkocht. Het eerste uur had ik daar al melding van gemaakt op een veiling in Parijs. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, kleding, meubeltjes, serviesgoed en een portretje van de actrice. Dat werd geveild voor een kleine 40.000 euro. Ja, een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting die zich inzet voor het welzijn van dieren. Het Franse filmicoon heeft zelf al in de jaren 80 een verkoop gehad, waarmee ze haar stichting oprichtte. Maar ja, Brigitte Bardot die overleed eind vorig jaar op de respectabele leeftijd van 91 jaar. Hè? Ja, 91 jaar is ze geworden. En al haar spulletjes zijn dus nu officieel verkocht.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen. Hij pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

hem de laatste tijd weer heel veel in tv-programma's voorbij komen. Hè? Koen Wouters van Clouseau, voorgoed voorbij. Hij gaf dit liedje een nieuwe kans bij de beste zangers van 2026. Ja, zo is het maar net. Voor de wekker wakker, het is vandaag dinsdag 22 september, mocht je net de radio aandoen. Ja, op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie overleden. De man liep kritieke verwondingen op. De grondel van een vrijvaltoren die was op hem neergekomen. Nou ja, 52-jarige man werd na het ongeluk zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man was een medewerker van de kermisattractie, genaamd de Hangover. Nou ja, bij de attractie stijgt een grondel op tot ongeveer 85 meter, waarna die in een vrije val snel naar beneden komt. En onderaan de toren wordt de grondel afgeremd door magneten. Maar ja, dit ging dus mis en de man kwam eronder te zitten. Ja. En nog even dit, tv-zenders ABC, CBS, NBC en Fox News hebben hun verslaggeving van het Witte Huis teruggeschroefd nu CNN de toegang wordt geweigerd. Als gevolg hiervan is president Trump tijdens een evenement bij het Witte Huis zonder microfoons niet te verstaan. Ja, dus dat betekent dus dat hij een beetje zijn eigen glazen aan het ingooien is. Hè? Ja. Dus ze denken van halen we de microfoons ook maar weg. Hè? Dan kan hij al wat harder schreeuwen. Ja. Voor de wekker wakker, even tijd voor een beetje saxofoonmuziek.

0: Ja, of je nou koffie zwart drinkt, of met melk, of alleen met suiker, of een vleugje honing erin. Het maakt niet uit. Koffie, koffie. Het is vandaag de Nationale Koffiedag. Ja, dat wordt wat, want er wordt hier in Huizen van Vlietjes heel veel koffie gedronken. Ja, onder andere mijn betere helft. Ik geloof dat hij wel 9 bakken per dag drinkt, hè, als het geen koffiedag is. Dus ja, vandaag is het koffiedag, dus ik ben benieuwd. Ja, hoeveel bakken koffie er vandaag weer in gaan, hè? Ja, het is niet goed, ik weet het. Te veel koffie is ook niet goed. Ja, vandaag is het de koffiedag, hè. Hoe kunnen. Goed, voor de wekker wakker het weerbericht. We hebben te maken met een rustige najaarsdag. Er hangt veel bewolking. En er staat ook weinig of geen wind. Het wolkendek zal grotendeels in stand blijven. Alleen in de uithoeken van de Lage Landen, het Noordoosten, Limburg en Zeeland kan de zon flink doorbreken. Het wordt 17 tot 19 graden. Als we dan kijken naar de komende nacht, dan is het grijs met de lagere temperaturen van 12 tot 14 graden. Morgen, ja, dan zijn we woensdag, dan krijgt de zon meer ruimte en wordt het warmer tot 22 graden in het zuiden. Vanavond dan de volgende wel wat onweersbuitjes op sommige plekken. Alleen in de Langstraat hebben we daar nog even geen last van. Hè?
1: Oh!
0: Ja.
1: Yeah.
0: Goed, het is tijd voor het nieuws zo dadelijk met Sien van der Kaai. Maar is LG Roe. En mo. Oftewel, The Wolf Garden. Daar gaat hij.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doense carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidsfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk en Muk. Omdat Puk en Muk nog niet helemaal af is, is het pand van de Viersprong nog niet verkocht. Dan kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Niek Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varele met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Nederlands-Marokkaanse zangeres Ines Maridedi. Gewoon onvervalste R&B uit Marokko, hè? Ja, ze heeft een leuke CD uitgebracht met allemaal hele mooie muziek. Lekker in het gehoor liggend. Op Instagram is ze erg populair, onder andere. Ja, en na een periode waarin ze bewust wat rust nam en minder op de voorgrond trad, sprak ze ook in de krant en via diverse media over haar vroege huwelijk, de scheiding die daarop volgde en haar hernieuwde focus op haar onafhankelijkheid en muziekcarrière. Ja, het is een liedje wat nieuw uit is. Ja, wat mij betreft mag hij nog gewoon een keertje terugkomen, hoor. Ja, Ines hoorde je met de Maridedi. Goed, bij je voor de wekker wakker. Ja, op deze dag trouwens in 2004, Hives, kennen we het nog, komt online op internet. Het is een beetje te vergelijken met Facebook. Alleen toen was Hives eigenlijk de Nederlandse platform. Het is een zogeheten profielsite waar mensen foto's, blogs en andere zaken hebben neergezet om deze te delen met vrienden. Ja, 5 jaar later waren er al 9 miljoen Hives-sites in Nederland. Nou ja, veel gebruikers maakten naast een eigen pagina ook een hobbypagina over bijvoorbeeld een zanger, een kat, bijvoorbeeld een voetbalploeg, noem maar op. Nou, op 2 december 2013 stopte Hives als sociaal netwerksite en ging het verder als een spelletjesplatform, Hives Games. Ja, en nu is er ook weer nieuws, want Hives, dat komt namelijk terug. Ja, de grootste en populairste social netwerksite van Nederland. Ja, elkaar krabbelen, een dansen, de banaan sturen bijvoorbeeld of je profiel pimpen. Ja, veel van deze functies die zijn van Hives gebleven. Ja, Hives werd ruim 20 jaar geleden in het leven geroepen door een vriendengroep en richtte zich volledig op de Nederlandse markt. Ja, Hives die komt dus terug en Hives gaat de boel weer online zetten. Dus na 13 jaar, ja, het Mediahuis Nederland, de kranten uitgeven en onder meer de kranten De Telegraaf en NRC, die brengen deze vriendenwebsite weer helemaal terug, hè? Dus Hives is back.
1: Dit is de dagtopper.
0: Juist, de dagtopper. Roy Balder.
2: Yo, ik heb even nagedacht. Voor mij is het wel klaar. Ik ben
0: en achter in de rij is de dagtopper van deze dinsdag. En hier naar Bob Marley. In de Bob Marley week, hè?
3: Niemand mag dit weten en je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochie, maar gedraag me als een vent.

Voor de wekker. Koos Rasta. Koos Rasta.

Can I kick it? A Tribe Called Quest. Can I kick it? Uit de jaren 90. Dit was hem weer voor de wekker wakker op deze dinsdag 22 september.

de dag. Van het nieuws dat Hives weer helemaal terugkeert. Na 13 jaar komt er een comeback. Een auto is gecrashed bij een McDonald's. Na een achtervolging met 250 kilometer per uur. Ja, en een Canadese provincie heeft OpenAI aangeklaagd in verband met de rol die het gespeeld heeft bij een dodelijke schietpartij. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Het is weer klaar.

Dit was dan weer voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ik wens je een leuke dag. Geniet straks van Erik. De andere Erik met de zee, de rijke tak. En vanmiddag natuurlijk ook weer de middagmixen. Wat mij betreft een leuke dag. Geniet ervan. En ik spreek je morgen weer. Tot dan.

Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina.

0: eigenlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken, voor 1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en

0: werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doornse carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk & Muk. Omdat Puk & Muk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Nick Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varela met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50.

0: graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Brabantse wegen. En de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 16 graden. Goedemorgen. Pardon. Welkom bij een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. We gaan straks bellen met de Leest. We gaan bellen met de voorste Benne Venne. En we gaan bellen met Mark Budel, de wethouder van de gemeente Loon op Zand. En wat we ook gaan doen is heel veel leuke muziek draaien. Zometeen om 10:30 hebben we Zien van de Kaar klaarstaan met het regionale nieuws. Maar eerst tijd voor Sombre.

0: En dit zijn van die platen waar je altijd wel heel erg vrolijk van wordt. De sombere. Een homewreck. Ja, wil je nog iets leuks horen? Laat het ons gewoon even weten. Of heb je iets te organiseren? Meld het bij redactie@langstraatmedia.nl.
1: Erik Dankers.
2: Langstraat FM.
3: Yeah. I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums. Grand Ole Opry. Here we come. Jack be nimble, Jack be quick. Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one-trick pony, yeah.

Wet, wet, wet. En love is all around. Ja, wet, wet, wet. En als ze dan daar aan denken, dan moeten we wel een beetje aan water denken. En als ze dan het laatste nieuws weer horen, dat er bij veel Nederlanders, ja, let op, bij veel Nederlanders stroomt te veel chemische stoffen uit de kraan. En dat vooral in Noord- en Zuid-Holland zitten meer PFAS in het drinkwater. Ja, wat moeten we daar nou van zeggen? We moeten stoppen met gas. We kunnen geen stroom. Nu is het weer water. En ja, de beestjes. Waar gaat dit allemaal naartoe? Wat kunnen we straks nog wel eten en drinken?

0: Ja, in Noord- en Zuid-Holland te veel PFAS in het water. En ja, dan moet je plaatje over water draaien. En ja, dit gaat in ieder geval heel ergens anders over. Marco Borsato met zijn hit Het Water. We gingen terug naar 1998. En ja, wanneer komt hij met een comeback? Ja, je weet het maar nooit. Ja, en voor wat andere mensen die een beetje van de social media zijn. Ja, ja, gelooft het nooit. 13 jaar geleden werd er bij Hives de stekker uitgetrokken. Maar nu verschijnt het bericht op de nieuwsites. Pimp je profiel en krabbel elkaar. Hives maakt na 13 jaar een comeback. Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd. Dat was eigenlijk het eerste beetje social media gebeuren. Sindsdien zijn er heel veel mensen verslaafd aan social media.
1: Info en hits.
0: Ja, ik ook eigenlijk wel een klein beetje. Dat moet ik dan ook weer eerlijk toegeven. Zo ben ik dan ook, hè. Ja, social media is voor mij vooral toiletlectuur. Ik heb meestal zit ik wel eventjes op het toilet. Dus ja, dat. Verder gaan we niks uitbreiden. Stan Ridgway, nu op Langstraat FM.

Ja, hij is weer terug. Krijgen we weer een dansende banaantje en zo. En ja, je kunt elkaar krabbelen. En ja, de Telegraaf heeft dat weer opnieuw uitgezet. En ja, ze gaan nog niet zeggen welke oude dingen allemaal nog terugkomen in het nieuwe gebeuren. Maar ja, ik vond het eigenlijk al van leuk. In diverse app, of in de App Store staan hij in ieder geval alweer. Ik heb hem net even snel gedownload. Verder heb ik nog niet gekeken, maar dat gaat vanzelf goed komen. Zometeen Sien van der Kamer met het regionale nieuws. Maar voordat het zover is, gaan we even naar Duitsland, naar Alphaville. It sounds like a melody. It's a

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doornse carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk & Muk. Omdat Puk & Muk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Niek Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varele met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

I can say never goodbye. Ja, Gloria Gaynor. Zometeen gaan we bellen met de leest. En we gaan ook nog bellen met de voorste Venne. En ook nog bellen met Mark Budel. En met Mark Budel, wethouder van de gemeente Loon op Schand, gaan we het hebben over... Ja, dat de gemeente een certificaat heeft gekregen over dementie. Ja, 16 graden op dit moment in de Langstraat. En verkeersinformatie... Het is rustig op de Brabantse wegen. Alleen voor knooppunt Hooipolder staat 4 minuten vertraging.

Southern Lights. Je hoorde Keen. Overigens van deze plaats zijn twee versies. Je hebt deze versie en dan heb je nog een lekkere dikke beat versie. En die mag er ook wezen. Toch? Ja, heb jij nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of 652-652.

feeling me? Let's do something.

De klassiekers van weleer zullen we dan zeggen met Nena en 99 Loopballons. Ja, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we samen met een hele mooie dame, Hilary Duff.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.

0: CBS, Fox en NBC om de taak van CNN over te nemen in de zogeheten press pool die Trump overal volgt. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York gisteren niet live te zien. Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren nul is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Mr. David Bowie, de man met de twee verschillende kleuren ogen. Ja, die ja. En de man waar iedere vrouw helemaal verliefd op was in de jaren 80. Van jong tot oud, hij kon ze allemaal aan, hoor. Dat ook nog even erbij. Goed, we hebben wat verkeersinformatie voor je. Want het is rustig op de Brabantse wegen. Voor degenen die dat nog niet wisten. En de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 17 graden. Ja, en als we zo eens naar de rest van de week kijken. Het was vandaag zo'n 21. Morgen is dipje naar 19. En de rest van de week, ja, zitten we allemaal boven de 20 graden. Zelfs vrijdag 24 graden.

0: september. Ja, daar zitten we nu in. Inmiddels is het vandaag 22 september. Bijna weer voorbij september. En Cry For You. We gaan even naar de voorste venne, want daar zit Aranka voor ons klaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo, ja. Hallo.
0: Hallo, hallo. Hallo. Deze week in de voorste venne en volgende week. Want er is weer het een en ander te doen.
1: Jazeker. We zijn weer heel erg druk bezig geweest met nieuwe voorstellingen. Heel veel films, ook jeugdvoorstellingen. En de theaterboekjes zijn al rondgegaan. Het eerste deel daarvan, die liggen ook klaar bij de Voorste Venne. Dus mensen kunnen, als ze willen, naar de Voorste Venne komen en daar ook inkijken wat er te doen is. En het is ook verspreid in het Weekblad Heuzen. Dus als het goed is, zijn er al best wel veel mensen op de hoogte.
0: Ja, en als je hem niet binnen hebt gehad, dan kunnen ze altijd even langskomen bij jullie om dat ding even op te halen.
1: Zeker, en dat is zeker de moeite waard. Dus we hebben weer wat nieuwe voorstellingen. En ja, wat ik al zei, de films die draaien natuurlijk volop. En er zijn ook kindervoorstellingen. Dus Juf Roos, Ernst Bobby en de rest. Dat soort dingen. Dus voor de jeugd ook wel.
0: Je viel echt heel even weg, Aranka.
1: Oké. Wat ik zei is dat er ook voor de jeugd flink aangetrokken is. Dus we hebben ook wat voorstellingen voor de jeugd. Juf Roos komt voorbij, Ernst Bobby en de rest. Dus zeker de moeite waard om even binnen te komen en te kijken wat er voor de jeugd ook vooral is.
0: Helemaal goed. En natuurlijk ook op de website kunnen ze ook nog alles even rustig nalezen.
1: Zeker. Ja.
0: En voor Andy Mercedes, er zijn ook nog steeds kaarten?
1: En de Mercedes, zijn nog kaarten voor. Vrijdag 2 oktober om 8:15 komt hij in de theaterzaal en vertelt hij over zijn verleden. En hij vertelt daarover zijn misdienaartijd, een acnejeugd, de witte onderbroeken, zijn ontmaagding, de ervaring met meiden van de MAVO. Dus een opzienbarend verleden. En dan wordt natuurlijk wel weer lachen geblazen.
0: Ja, lachen, gieren, brullen. Ja, ik moet er niet aan denken. Aan de witte onderbroek.
1: Met Andy.
0: Oh,
1: de witte onderbroeken, ja. Die kennen we nog wel, hè?
0: Ja, die kennen we nog wel. Ja, die leeftijd hebben wij ook dat er alleen maar witte onderbroeken waren. Ja. Maar goed.
1: Ja.
0: Aranka, dankjewel voor je tijd. www.devoorstevenne.nl. Daar kunt u alles nog eens rustig nalezen. Tot volgende week.
1: Graag gedaan.
0: Doei.
1: Doei.

The Rhythm of the Jungle. Je hoorde The Quick. Ja, wie? Ja, The Quick. Zometeen in het laatste gedeelte gaan we praten over de wereld Alzheimer. De gemeente Loon op Zand heeft, heeft iets gekregen omdat ze goed bezig zijn daarin. We gaan dan praten met Mark Budel, de wethouder die daar verantwoordelijk voor is. Maar daarover straks wat meer.

0: Mona Lisa. Je hoorde Robert van Hemert. Wacht niet op ons. Er zijn twee platen die duren maar 2 minuten 27. Moet je eigenlijk altijd heel erg opletten dat je niet te laat bent.
1: Wat legt zij die lat hoog?
0: Ja, en wie de lat ook hoog legt is... Sanne Hans, die oftewel de zangeres van Miss Montreal. Zij is jarig vandaag. En zij ziet de 42 kaarsjes vandaag voorbij komen. En dat hoort erbij dat we een plaatje van haar gaan draaien. Love You More, Love You Now, is Miss Montreal. 42. Ik moet eigenlijk, ik zou niet goed kunnen inschatten hoe oud dat ze eigenlijk is. Ja, 42 dus maar.

42 kaarsjes mag ze vandaag uitblazen. Miss Montreal overwint het overigens altijd op Bonaire. En daar doet ze ook heel veel kitesurfen. Want het schijnt dat ze dat ja, eigenlijk best wel goed kan. Heb jij nog wat te melden? Heb je iets te organiseren? Wil je wat kwijt? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of 0416-652-652. En dan kan het ook nog via de WhatsApp 2121-3210. Nu tijd voor Eric Carmen en Hungry Eyes.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om het parkeren in de vesting fijner te maken. Er komt namelijk een nieuw parkeerbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende plek is om te parkeren, maar vooral de zoekende toeristen de leefbaarheid in de vesting aantasten. In het nieuwe parkeerbeleid zijn daarom een duidelijke parkeersituatie en een verdeling tussen bewoners en toeristen wenselijk. De Efteling gaat de proef met de zelfrijdende bus verlengen. Dat meldt de gemeente Loonopstand op social media. De zelfrijdende bus vervoert bezoekers tussen de bushalte van de Efteling en de resorts. De eerste reacties op de proef zijn positief en de proef wordt daarom verlengd zodat er meer data verzameld kan worden. Bezoekers en medewerkers kunnen tot en met 25 oktober gebruik maken van de zelfrijdende bus. De Doense carnavalliefhebber kan komende carnaval nog één keer feest vieren bij Café De Viersprong. Het café zou in oktober na een afscheidfeestje de deuren sluiten, omdat de uitbaters aan de slag gaan bij Puk en Muk. Omdat Puk en Muk nog niet helemaal af is, is het pand van De Viersprong nog niet verkocht. Kiezen de eigenaren ervoor om nog één keertje carnaval te organiseren. Daarna is het volgens uitbater Fred Heijnen echt afgelopen. RKC Waalwijk kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op 5 basisspelers. De interlandperiode is aangebroken en 5 spelers van RKC vliegen uit om hun land te vertegenwoordigen. Niek Schiks gaat mee met Jong Oranje, Van Gelderen met Suriname, Familia Castillo met de Dominicaanse Republiek, Almajani met Marokko onder 20 en Varele met Portugal onder 20. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

0: Hold the line, because it is always on time. Je hoorde Toto, we gingen terug naar 1979. Ja, gisteren was het de dag van de Alzheimer. En gisteren heeft ook de gemeente Loon op Zand een cadeautje gekregen. Aan de telefoon heb ik de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is, Mark Budel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren was het de Nationale Alzheimerdag. En de gemeente Loon op Zand heeft een dementievriendelijke oorkonde gekregen. Want de gemeente Loon op Zand is een dementievriendelijke gemeente.
1: Ja, het was gisteren Wereld Alzheimerdag. Dus ik denk dat ze het daarom ook hebben uitgekozen om op dat moment te doen. Mm-hmm. De week voorafgaand was het ook een hele week waarin dementie centraal staat. Een probleem wat bij veel ouderen speelt. Heel veel mensen zijn met aanraking, of je ouders of een buurman heeft er last van. Maar dat wij dat certificaat hebben gekregen, daar zijn we heel trots op. Maar we zijn niet gisteren begonnen. In 2016 zijn we hier in Loon op Zand al begonnen met partijen om samen te werken. Want dat is echt iets waar al die partijen rondom een ouderen moeten samenwerken, zodat iemand toch nog langer thuis kan blijven wonen. In 2019 hebben ze al een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Maar we hebben vorig jaar gesprek aangegaan met Alzheimer Nederland om een hele lijst. Dan moet je denken aan, wat doe je aan beleid? Zijn alle betrokken partijen ook echt betrokken? Hoe is de voorlichting over deze sluipmoordenaar, kun je bijna zeggen? Hoe worden naasten bij betrokken? Hoe is het in de uitvoering? Nou, noem maar op. Dat hebben we naar tevredenheid van Alzheimer Nederland ingevuld. Daar komt een soort staafdiagram van wat doe je goed en wat kan beter. Maar overal doen we het goed. En daarom mag ik namens al deze organisaties, de vrijwilligers, maar ook de professionals, dat certificaat in ontvangst nemen.
0: Ja, nu kunt u wel een vraag vragen van wat kan er wel beter?
1: Wat we wel kunnen beter, wat ik begrepen heb, op de meeste thema's scoren wij boven gemiddeld. Mm-hmm. Dus dat is niet op de lauwe rusten, maar daarmee doorgaan. Wat bij ons nog beter kan, is het thema wonen en dementie. Maar dat is ook een probleem wat heel Nederland speelt. Hè. Dus voor de doelgroep inwoners met lichte of matige dementie kun je nog veel doen om thuis te blijven wonen. Dan moet je vaak wat aan de woonsituatie doen. Maar dan kom je dus op de woningmarkt, waar we ook voor andere doelgroepen wat moeten realiseren. Ja. Maar daar kan een tandje beter. Dus wij gaan de uitslag bekijken. We hebben zelf hier onlangs een woonzorgwelzijnvisie vastgesteld. Daar hebben we er ook al aandacht aan besteed. En we gaan kijken hoe we het concreet de komende 2 jaar kunnen verbeteren voor deze doelgroep.
0: Oké, maar hoe komen jullie erachter dat mensen dementie hebben? Waar die mensen zitten, want heel veel, we hadden het net in het voorgesprek al over. Mijn vader en uw moeder, die hebben inmiddels de leeftijd gekregen dat die een beetje dat aan het krijgen zijn. Maar dat wordt niet geaccepteerd en dat wordt weggeduwd.
1: Ja, en dan heb je het inderdaad vaak over de inwoner, hè, of misschien wel de patiënt zelf, die ontkennen het dan.
0: Ja.
1: Hè, want en dat is misschien ook wel een kenmerk ervan, dat je er niet bewust van bent. Vandaar is zo'n ketenaanpak, om maar eens met een ambtelijke term te praten, van belangrijk. De huisarts ziet mensen van de buurtzorg komen, mensen thuis. Familie zit in dat netwerk. Dus iedereen wordt er ook bewust van gemaakt. Waar moet je dan op letten en waar kan je naartoe? En dan zul je zien, ik weet niet of je dat je eigen situatie ook herkent, je zit de hele tijd in een grijs gebied. Dat je wel eens dat iemand wat vergeet. Of eens een keer producten over de datum laat staan. En dat zijn kleine signalen en dat is nog geen alarm.
0: Nou, die doe ik ook wel eens hoor. Die doe ik ook wel eens.
1: Ja, exact. hoef je nu niet het predicaat matige dementie te hebben. Maar als dat veelvuldig voorkomt, worden mensen ziek. Nou, en dan zijn de professionals wel zo alert. Hey, hebben we hier te maken met vergetenachtigheid op hoge leeftijd? Of kan hier een vorm van dementie een rol spelen, waar Alzheimer dan een voorbeeld van is?
0: Ja, maar je kunt, als je er in principe eigenlijk vroeg bij bent, kun je er ook nog iets aan doen.
1: Zeker. Je kan het niet verhelpen. Er is een hoop voorlichting om de bovenkamer, laat maar zeggen, te trainen. Net zoals je spieren traint, is puzzelen heel goed. Maar sociaal contact is heel, heel belangrijk. Nou, dat is al een uitdaging. Kijk, iemand van 75 heeft vaak nog wel een redelijk sociaal netwerk. Maar ben je de 90 voorbij, dan praat ik over de situatie van mijn eigen moeder. Dan zijn broers en zussen overleden, zijn vrienden zijn overleden. Ja, dus dan wordt je kringetje wel kleiner. als je daarnaast dan ook nog fysiek wat beperkt bent, dat je met een rollator loopt, dan wordt het wel heel klein. En dat is ook niet bevorderlijk voor de bovenkamer. Want dan ben je vele uren alleen, afhankelijk van het bezoek wat er komt.
0: Ja, mijn ouders zijn dan nu nog bij elkaar. En,
1: dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi. Maar die zitten ook heel de dag met z'n tweetjes op elkaar. Want ja, die zijn mobiel, dat gaat ook bijna niet meer. Die zitten ook heel de dag bij elkaar. En dat is ook niet heel erg goed, hè?
1: Nee, dat is zeker niet goed. Nou ja, wat wij daar onder andere doen, want misschien goed te weten, in 2025 hadden we 500 inwoners in onze gemeente met dementie.
0: Ja, die geregistreerd zijn.
1: Die geregistreerd zijn, ja. Maar waarvan 70% thuis woont. Dus dat geeft ook aan, je moet dus, dat noemen we een ambulant, de zorg eromheen organiseren. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat soms bij een echtpaar, wat ook tot discussies kan leiden en een onbegrip, zijn de vormen van dagbesteding. Dat iemand één of twee dagdelen of dagen elders gaat, zo daar activiteiten worden aangeboden en de partner even op adem kan komen. Dat is een voorbeeld om het dan zo toch leefbaar te houden.
0: Ja, u had vorige week de slogan, kijk samen met leden wat iemand nog wel kan doen.
1: Ja, dat is voor de verenigingen. En dat sluit aan wat we met loon of stand al langer roepen van de overheid kan niet alles opvangen en de professionele organisaties. Dus het gaat om een sterke gemeenschap te organiseren. En dat betekent eigenlijk niet meer dan dat ieder mens telt mee. Of je nou 3 jaar bent of je bent 92 en je hebt dementie. En als die mensen nou lid zijn van een club of zo, zeg niet te gauw, je kan niet meer meedoen. Maar kijk onder welke voorwaarden iemand dan wel kan meedoen met het kaarten. Of als het voetballen, kijken moeilijk is. Misschien kun je toch een plekje tijdens een wedstrijd krijgen in de kantine of wat dan ook. Dus daar gaan wij nog meer op inzetten. Dus zodat mensen daar
0: toch altijd bij betrokken blijven.
1: Ja, en het thema van dit jaar ook van Alzheimer in Nederland is ik blijf meedoen. En dat onderstrepen wij van harte.
0: Ja, dat kan ik mij even voorstellen. Wat staat er nu nog te gebeuren voor dit jaar?
1: Voor dit jaar, ja, we zijn deze week begonnen met de meedoenweken. Mm-hmm. Dus inwoners kunnen tal van dingen binnenlopen. Ik was gisteren bij recreatieve dagbesteding, waar mensen naartoe kunnen. Er zijn soepgroepen waar mensen naartoe kunnen, ook met lichte dementie uit de wijk. Dat is op dit thema. En wij gaan met het rapport in de hand nogmaals de goede dingen gaan voorzetten. En op het thema wonen zullen we een stapje bij moeten zetten om over 2 jaar wel dat certificaat te behouden. Want dat is ons verteld. Het is niet een certificaat voor het leven. Je moet dat wel blijvend bewijzen. En dat doen we in eerste instantie voor de mensen. En in tweede instantie ook om deze titel te behouden.
0: Ja. En als mensen nou zitten te luisteren en die hebben zoiets van, mijn ouders die zijn beginnende met Alzheimer.
1: Ja.
0: Die willen daar niks van weten. Die gaan ook niet ergens naartoe. Wat u zegt als soep eten. Want er zijn heel veel, bijvoorbeeld in de Gildenbond is iedere week soep eten.
1: Zeker.
0: Die gaan in principe nergens naartoe. Hoe ga je die mensen mobiliseren?
1: Net wat ik zeg, er zijn professionals vaak omheen. Of men komt toch af en toe bij een huisarts, of bij een apotheek, of bij de gemeente. Het zorgloket hebben mensen hulpmiddelen nodig. En die zijn erin getreden om op signalen te letten, door te vragen van is er misschien meer nodig dan dat. En dan zie je dat een heleboel mensen ook openstaan voor hulp of voor een andere vorm van tijdbesteding. En een klein groepje wil van niets weten. En dan is het vooral de taak van de huisarts om dat toch bespreekbaar te maken.
0: Okay.
1: En dan misschien door zoon of dochter mee te vragen, waarbij je dan kan overleggen wat er aan de hand is.
0: Ja. Is er een link op de website van de gemeente Loon op Zand waar mensen meer informatie kunnen vinden?
1: Zeker. Dus gewoon op loonopzand.nl en dan naar zorg. Maar als men helemaal geen idee heeft waar moet ik zoeken, bel ons zorgloket en die helpen jullie verder.
0: Oké. Okay. Mark, dank je wel voor je tijd en tot de volgende keer. En voor de uitleg.
1: Graag gedaan. Fijne dag. Dag.
2: Langstraat, lang uit. Langstraat FM. Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't love.

Enrique Iglesias samen met Ludacris. And tonight, I'm loving you. Ja, oké, die. We gaan op naar het nieuws van 12 uur. We gaan op naar de boterham. We gaan op naar het kopje soep. We gaan op naar het broodje kroket. En naar een heerlijke lunch. Vanmiddag kun je nog gaan genieten van Rijn Roosendaal. Ja, hij is terug van vakantie. En natuurlijk ook nog vanavond Arno and Friends. En wat mij betreft, ik ga ook naar de boterham. En we gaan afsluiten met een hele leuke plaat. Sash. We gaan terug naar 1999. 98 trouwens. Sash, samen met Tina Cousins en The Mysterious Times. Eet smakelijk. Tot morgen.

0: Ja, er moet wel muziek komen. Oké. Er gaat iets fout, maar wat het is, moet ik even uit gaan zoeken. Even kijken. Gaat vanzelf goed komen. Ja. Hoe dan? Leg het maar uit.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters

0: ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Omdat het stroomnet overvol is, is er geen garantie dat alle woonprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goeie Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgordelijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak bij een dierenkliniek aan de professor Kees Omweg in Waalwijk. Deze vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag tussen 3 en 4 uur. Hoe de inbrekers zijn binnengedrongen en wat er precies is buitgemaakt is niet bekend. De politie vraagt voorbijgangers en buurtbewoners die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om parkeren in de vesting fijner te maken. Hiervoor wordt een parkeerbeleid opgezet. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende plek is om te parkeren, maar met name de zoekende toeristen een puntje van ergernis is bij de inwoners. Voor het nieuwe parkeerbeleid is dus een verdeling tussen inwoners en toeristen gewenst. De gemeente Loon op Zand mag zichzelf nu een dementievriendelijke gemeente noemen. Tijdens Wereld Alzheimerdag kreeg wethouder Mark Budel het officiële certificaat uitgereikt. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd in de gemeente om mensen en hun naasten te helpen in het omgaan met dementie. Wethouder Budel roept clubs en verenigingen dan ook op om over dementie in gesprek te gaan. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium. Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur

0: voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding: lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Omdat het stroomnet overvol is, is er geen garantie dat alle woonprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goeie Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgordelijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak bij een dierenkliniek aan de professor Kees Omweg in Waalwijk. Deze vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag tussen 3 en 4 uur. Hoe de inbrekers zijn binnengedrongen en wat er precies is buitgemaakt is niet bekend. De politie vraagt voorbijgangers en buurtbewoners die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om parkeren in de vesting fijner te maken. Hiervoor wordt een parkeerbeleid opgezet. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende plek is om te parkeren, maar met name de zoekende toeristen een puntje van ergernis is bij de inwoners. Voor het nieuwe parkeerbeleid is dus een verdeling tussen inwoners en toeristen gewenst. De gemeente Loon op Zand mag zichzelf nu een dementievriendelijke gemeente noemen. Tijdens Wereld Alzheimerdag kreeg wethouder Mark Budel het officiële certificaat uitgereikt. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd in de gemeente om mensen en hun naasten te helpen in het omgaan met dementie. Wethouder Budel roept clubs en verenigingen dan ook op om over dementie in gesprek te gaan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl.

0: kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Goed zo.
11: Langstraat
12: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Terug naar 1981 met de Electric Light Orchestra en Hold On Tight to Your Love. Middagmix voor dinsdag. Goedemiddag en welkom bij mensen. Het is even naar tweeën en de middagmix is weer een feit voor deze tweede werkdag en deze nieuwe week. Jouw middagmix.

dan de hit van nu. En je weet dat je kunt het programma ook nog besturen door te reageren. Dat kan op twee manieren. Je kan appen naar de studio van Langstraat FM. Het telefoonnummer daarvan is 06 21 21 32 10. En je kunt ook nog mailen, middagmix@langstraatmedia.nl, als je dat fijn al vindt, dat is mogelijk. Je favoriete plaat aanvragen of je collega er goed te doen of andere zaken wereldkundig te maken via dit radioprogramma. Het kan gewoon, we zijn er elke werkdag tussen 2 en 3. Het goud van oud eraan, de hits van nu. Sien van de Kamer, het regio nieuws. En uiteraard nog, door snel de koffer, dat doen we ook nog. Weer en verkeer. En uiteraard de muziek die jij wilt horen als je dat aanmeldt via de app of via de mail. Het goud van oud eraan, de hits van nu. Dat is een hele tijdspanne. We zijn een beetje vanaf de jaren 60 tot aan de hitparade van nu, zelfs de tipparade. Als we kijken naar de tipparade op dit moment, staat het nog steeds in volgens mij. Losfrequentie is de live it all, hoor je zo meteen.

dan ben je een dag vlieg. En heb je je dag uitgeleken, dus dan baal je ook, hè. Ben er, één dag vlieg, hier in de middagmix. En voor Lost Frequencies en Live It All. Ik zei dat hij in de tipparade stond, maar het staat al afweken in het al 40, dus ja. Even een foutje mijn zijde. Laten we dan een tijdje mee in de rechte lijst van top 40. Nu Lizzo en Juice.

het is wel dadelijk, jij en ik worden bij elkaar. Voel je dat ook zo? En als het antwoord dan nee is, dan is het plan weer mislukt. Want als het ja is, dan zit het weer goed, hè? Het 3 jaar is Feeling It Too. 1999 was de redelijk groot hit. Nu door naar het jaar 2007. Deze hit van Velzen en Baby Get Higher op de middagmix.

Het kan wel zo gebeuren. Elke dag bij de koffieautomaat. Bij de bakker. Hij kijkt haar aan. Zij is verliefd. Oeh, je caught my heart. De Sisters Les in 1981 hier in de middagmix met Rai Roosendaal. De hoogste tijd om weer eens wat te doen in het kader van Nederlandstalige muziek. Een melig plaatje uit de jaren 70. Tol Hansen, muziek met een verhaaltje. Het verhaal van de rode denderon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Omdat het stroomnet overvol is, is er geen garantie dat alle woonprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goeie Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgordelijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak bij een dierenkliniek aan de Professor Kees Omweg in Waalwijk. Deze vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag tussen 3 en 4 uur. Hoe de inbrekers zijn binnengedrongen en wat er precies is buitgemaakt is niet bekend. De politie vraagt voorbijgangers en buurtbewoners die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om parkeren in de vesting fijner te maken. Hiervoor wordt een parkeerbeleid opgezet. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende plek is om te parkeren, maar met name de zoekende toeristen een puntje van ergernis is bij de inwoners. Voor het nieuwe parkeerbeleid is dus een verdeling tussen inwoners en toeristen gewenst. De gemeente Loon op Zand mag zichzelf nu een dementievriendelijke gemeente noemen. Tijdens Wereld Alzheimerdag kreeg wethouder Mark Budel het officiële certificaat uitgereikt. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd in de gemeente om mensen en hun naasten te helpen in het omgaan met dementie. Wethouder Budel roept clubs en verenigingen dan ook op om over dementie in gesprek te gaan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. In het noorden overheerst eerst nog de bewolking. Elders schijnt af en toe de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur schommelt rond 17 graden aan zee tot 20 graden op plekken waar de zon doorbreekt. Verder staat er maar weinig windkracht 1 of 2. Morgen is er meer ruimte voor de zon, dan wordt het warmer met zo'n 19 tot 22 graden. Tijdens de avond kunnen in het noorden enkele buien vallen. De dagen daarna droog najaarsweer met veel zon. Maxima aanhoudend iets boven de 20 graden Celsius. Dan de verkeersinformatie. Redelijk rustig in onze regio, ook in Nederland. Weinig files op dit moment. 13 files, 25 kilometer. Eigenlijk maar één file die enigszins bij ons in de buurt is. Enigszins, zeg ik erbij. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file. De vertraging zo'n 4 minuten. En dan zullen we weer de verkeersinformatie. Gewoon lekker doorrijden. Jouw middagmix. Benieuwd Robin Schulz en Walmart. En Take It Slow.

0: Alles wat nieuw en lekker is, het eerste in de middagmix al hier. Robin Schulz en Watermat en Take It Slow. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Je mag het inschieten als je suggestie hebt daarvoor. De ene wat geleend van de ander. En hoe zit het dan? Vertel het me maar. Ga twee plaatjes bij elkaar zoeken. Pak eerst het origineel. En daarna starten we de cover op tactvolle wijze door. Zodat de relatie duidelijk wordt. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1994 de Pretenders. De hit had al Stand By You. De Pretenders had een aantal hits in de top 40. Brass in Pocket. I Go To Sleep 2000 Miles. Don't Get Me Wrong. En dan staat hij daar op nummer 5 op 4 na grootste hits. Al Stand By You. 4 weken top 40. En het haalde nog de 25e plaats. Dus een bescheiden notering eigenlijk voor de Pretenders. In 2005 dacht de Girls Aloud, weet je wat, we gaan het een keer overdoen. Deze single van de Pretenders. De Girls Aloud kennen we nog van Jump, Sound of the Underground en No Good Advice. Maar deze cover kwam niet voor in de top 40 in ieder geval. Maar is wel bijgebleven. Je kunt de cover ook terugvinden op het album van de Girls Aloud. Het album What Will the Nightmares Say. Hoe dan ook, je mag snel bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van de Pretenders als Stand By You uit 1994... via de cover van de Girls Aloud als Stand By You uit het jaar 2005 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: serieus remake terug te vinden op het album What Will the Neighbors Say van The Girls Aloud het jaar 2004. En deze single 2005 dan weer in de top 40. Maar wel geleend van de Pretenders in ieder geval. Dat was in 1994 een hitje voor de Pretenders in ieder geval. Als het althans klopt hier de administratie. Mijn gevoel zegt dat deze plaat eigenlijk uit de jaren 80 zou moeten komen. Maar hier staat 1994, dus dat nemen we dan maar even aan. Dat loopt de jouw middagmix. De hits en het goud van oud en ook de hits zenden we uit. Elk weekend doen we dat tussen 2 en 5 uur. De flitsende 50, je kan stemmen op deze lijst.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't look.

Ik ben benieuwd of het aankomend weekend dit gaat worden. Take That, Michael Patrick Kelly en Feel My Love, de flitschijf, deze hele week nog. Eens kijken wat hij gaat doen aankomend weekend. Of hij gaat doorstijgen in de top in plaats van de tip. Waar het rustig af gaat gebeuren. Zo, geef een stukje tikken, jongens. Klootzakken in erbij. Maar dat was een typfoutje, dan moet je even weghalen. En de klootzakken in dat. Type. Ja, deze nog. 1981, Tom Tom Club en de Wordy Rapping Route.

In dit jaar 2020, BTS en Dynamite. Als helaas gaat uit in deze aflevering van de Middagmix. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen Klaar. En neemt je mee door de spits. Morgen is dit programma er gewoon weer tussen 2 en 3. Dan weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En laat weten dat jij nog mist. Mail dat door naar middagmix@langstadmedia.nl. De laatste alweer. De London Beat, A Better Love. Tot morgen dan in de Middagmix.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren die de tuinmannen van de natuur zijn het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.

0: Familié regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familié. Extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen. Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Omdat het stroomnet overvol is, is er geen garantie dat alle woonprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goeie Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgordelijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak bij een dierenkliniek aan de professor Kees Omweg in Waalwijk. Deze vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag tussen 3 en 4 uur. Hoe de inbrekers zijn binnengedrongen en wat er precies is buitgemaakt is niet bekend. De politie vraagt voorbijgangers en buurtbewoners die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden. De gemeente Heusden heeft de volgende stappen gezet om parkeren in de vesting fijner te maken. Hiervoor wordt een parkeerbeleid opgezet. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende plek is om te parkeren, maar met name de zoekende toeristen een puntje van ergernis is bij de inwoners. Voor het nieuwe parkeerbeleid is dus een verdeling tussen inwoners en toeristen gewenst. De gemeente Loon op Zand mag zichzelf nu een dementievriendelijke gemeente noemen. Tijdens Wereld Alzheimerdag kreeg wethouder Mark Budel het officiële certificaat uitgereikt. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd in de gemeente om mensen en hun naasten te helpen in het omgaan met dementie. Wethouder Budel roept clubs en verenigingen dan ook op om over dementie in gesprek te gaan. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

cha-cha.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel voor richting Villa Pardoes. Tijdens de Winterrun proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de volgende lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael Vergerwen tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Vergerwen verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Vergerwen gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof. Maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt een nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op

vind ik nou niet vriendelijk. Dat vind ik nou niet vriendelijk. Blijf het herhalen. En ik ben net binnen. Ik zeg goedemiddag. Oké. Okay. En die zegt een prima goedemiddag tussen 9 minuten over de klok van 5. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van 6 en klaar hier op Langstraat FM. Te beluisteren via 105.7 MHz vanuit Heusden. 106.8 Waalwijk en omgeving. En via DHB Plus 6C vanuit Os en vanuit Tilburgse regio zijn we er op kanaal 8A. En uiteraard via langstraatmedia.nl. Meegluren in de studio. Ik zwaai even naar jullie allemaal. Dat kan via antonnachtzaam.nl/studio626 als het ware. Zo, er staat op dit moment 300 kilometer sharp aan files. Daar vertellen we zo meteen wat meer over. Uiteraard straks is nog Steam van de K met het laatste nieuws uit de Langstraat. De flitsschijf die zit in de pijpleiding en ook nog de speciale aanbieding. Maar dit is een oude speciale aanbieding van een aantal weken geleden. De nieuwe single van de Jonas Brothers, Listen When Said.

Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6 op Langstraat FM. 19.

and Magic 1975. En dan gaan we nu even naar de verkeersinformatie. Even kijken, we hebben het uiteraard natuurlijk weer ben afgeleid door de diverse heren die me aan het appen zijn. Nou, 16 over 5 verkeersinformatie. Hier staan maar liefst 299 kilometer aan één gesloten blik. Onder andere op de A2 staat het vast. Rampenrijd over tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Hocht, 3 kilometer. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hocht door bergingswerkzaamheden nog een keer 5 kilometer. Op de ring Den Bosch tussen Maasbrug en knooppunt Hintam 3 kilometer. En tussen Maasbrug en afrit Veghel nog een keer 5 kilometer. Dan de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch staat het stil over 2 kilometer al daar. Dan de A15. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit Gorkum en afrit Sliedrecht Oost. 3 kilometer file al daar en staat ook stil op de verbindingsweg A15 vanuit Gorkum. Over 1 kilometer file daar. Dan de A50. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Ewijk en Maasbrug. 7 kilometer. A58. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit Etteleur en afrit Etteleur West. 2 kilometer. En staat stil op tussen knooppunt Baterdorp en afrit Oorschot. Door een ongeval op een aansluitend weg sta je daar maar liefst 8 kilometer in de file. Ring Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 3 kilometer. En aansluitend nog tussen afrit Tilburg Centrum en afrit Tilburg-Reeshof nog een keer 2 kilometer. Dan de A59 tussen Nieuwland en Rosmalen-Oost. Daar staat het vast over 2 kilometer. Tussen Waspik en Raamsloosveer 5 kilometer. En er staat ook nog een file, staat stil op de verbindingsweg tussen Waalwijk op de A59. Ik zeg het even, ik zie het een beetje verkeerd. En dat levert de file op van 1 kilometer. Tot slot sta je stil op de N2. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit A2 Badeldorp, Randweg N2 en Meerhoven-Zuid. 4 kilometer en oplopend. Mocht je in de file staan, heel veel sterkte. En je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio op Langstraat FM.

Tech Dads en Michael Patrick Kelly. Is al een tijdje oud. Zet gisteren al. Feel my love. We proberen hem een zetje in de juiste richting te geven door hem te gebombarderen tot de flitsschijf. Je luistert naar van 6 klaar. Het is 5:45. Hives, het populaire platform dat een concurrent zou moeten worden destijds van Facebook, is in 2013 gestopt. Maar sinds vandaag, of eigenlijk gisteren, is het weer helemaal terug. En het schijnt toch nog steeds populair te zijn, want ze kunnen 1000 volgers per dag introduceren. Het was binnen een uur, was je weer helemaal vol.

0: En prompt als het niet waar is, Pilot of the Airwaves. En ze hebben het over request. En er komt gelijk een request binnen van Els Bollard uit België. En die gaan we straks uiteraard draaien. Maar eerst is het de hoogste tijd na Charlie Door en Pilot of the Airwaves voor het regionale nieuws met Siem van der Kaa.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Villa Pardoes Winteren krijgt voor de editie van dit jaar een speciale startlocatie. Voor het eerst zal de Winteren namelijk starten in de Efteling. De start vindt plaats vlakbij de Python en daarna lopen de routes door Kaatsheuvel richting Villa Pardoes. Tijdens de Winteren proberen deelnemers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Villa Pardoes, die families van zieke kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. In Dongen is bekend welke woonbouwprojecten eerder in aanmerking komen voor een plekje op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet is er geen garantie dat alle woonbouwprojecten stroom krijgen. De gemeente Dongen kiest ervoor om de kleinere, vergevorderde woonbouwprojecten voorrang te geven op projecten als de Goede Gassen, wat nog in de beginfase zit. De gemeente benadrukt dat een plekje op de voorgoede lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Lions Club Waalwijk is bezig met een grote actie. In heel de Langstraat gaan leden zoveel mogelijk zwerfafval ophalen. In één clubjaar proberen de leden 1000 kilo zwerfafval op te halen. De leden maken er een wedstrijdje van. De persoon die de meeste zwerfafval kan ophalen, wint. Er wordt afval opgehaald in onder andere Kaatsheuvel, Waspik en Drunen. In de eerste week werd al 28 kilo opgehaald. Opnieuw een pijnlijke afgang voor Michael van Gerwen tijdens een dagtoernooi. Nadat hij dit weekend in Amsterdam verloor in de eerste ronde, was het dinsdag in Den Bosch ook al een exit in de eerste ronde. Van Gerwen verloor met 6-3 van de Sloveen Benjamin Pratnemer, die op plek 111 staat van de wereldranglijst. In minder dan een jaar is Van Gerwen gezakt van plek 4 op de wereldranglijst naar plek 9. En als hij niet uitkijkt, kan er alleen maar verder zakken. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wolkenvelden en enkele zonnige momenten. De temperatuur ligt rond 19 graden en daarbij waait het nauwelijks. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt en meest droog. De minima liggen rond 13 graden, maar tijdens brede opklaringen zijn minima tot 19 graden mogelijk. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. Tot ver in de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 20 graden. Donderdag valt een enkele bui en waait er een vlagerige noordwestenwind. En tot zover de update.
3: Van 6 o'clock tot 6 tot 7.
4: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

1991, Tom Petty en de Heartbreakers, I'm Learning to Fly. Geschreven door Tom Petty en Jeff Lynne, dat is goed hoorbaar. Jeff Lynne ken je nog van ELO, van het album Into the Great Wide Open. Ook zo'n fantastische plaat. In Rusland werd het helaas geen hit, maar wel een radiohit. En betekent dat hij echt veelvuldig gedraaid en gehoord werd. We draaien hem trouwens speciaal voor Anthony Feyneman uit Waspik. Trouwe luisteraar van het station en ook van dit programma. Het is aan mijn 10 over half 6, mocht je aan tafel zitten en bijzonder smakelijk eten.

De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van zessen klaar. Het prettigste einde van je werkdag. Alles gedaan en Anton Nachtzaam op je radio. Langstraat FM.

Wat was de grote hit destijds? Land of Confusion. Dat was Genesis, 8 weken tot 40, oftewel 2 maanden. En hij stond ook juist, piekte op nummer 8 in de hitparade. Het is 12 minuten voor de klok van 6 uur. Smakenketen mocht je aan tafel zitten. En we gaan muziek draaien op speciaal verzoek van Els Bollaert. Ze woont aan de Vlaamse kust. En ze zei al, afgelopen zomer was je te gast bij de zomerfeesten van Radio 2 van de VRT. En daar heeft ze hem live aan het werk gezien. Justin de Wild, speciaal voor Els Bollaert en Cheerio.

Hij past er nog net in het programma. Maar ja, daar maken we natuurlijk ook ruimte voor die speciale aanbieding van 6 o'clock. Morgan Wallen, The Last Thing You Need. Van GTAVY, die album. De grootheid in de Verenigde Staten van Amerika. En ook hier bij ons in Nederland gaat hij als een tierenlier, zullen we maar zeggen. Het gaat toch weer wel een redelijk groot hit worden, denk ik. Als ik blik op de klok werp, dan zien we dat het even voor 6 is. Dat betekent dat we de benen gaan nemen. Straks om 8 uur, Arno en Friends. En tot die tijd, zo direct na 6, lekker 2 uur non-stop muziek om je voor te bereiden. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond. Morgen zijn we er weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe van 6 klaar. En we gaan eruit met The Weeknd featuring Daft Punk. Hun mooiste uit 2017. I feel it's coming. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het waskantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Friedman en Alisher Usmanov. Ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld, doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China.